Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Een grote zoekactie naar een jongetje van 5, Timeo. Eind juni verdween die samen met zijn vader in Onhe, in de provincie Namen is dat. Intussen is er nog altijd geen enkel spoor van die twee. Zelfvermiste personen wil daarom iedereen inschakelen, ook u en ik. Je hoort Gerry van Loek.
2: Het is een regio die zeer toeristisch is. Dus misschien zijn er wielertoeristen geweest, wandelaars, amateur dronepiloten, noem het op. Maar wij zijn vooral op zoek naar mensen met beeldmateriaal. En als we over beeldmateriaal beschikken, met betrekking tot het parkeerterrein in Onhe, naast het voetbalterrein waar dat de auto werd teruggevonden, dan zijn wij daar zeer in geïnteresseerd.
1: Voorlopig liggen alle pistes nog open. Het zou kunnen gaan om een ontvoering, maar evengoed is de twee iets overkomen. In een illegale kinderopvang niet ver van Parijs in Frankrijk heeft de politie 12 kinderen teruggevonden in een auto. Die stond geparkeerd in een kelder. Het ging om kinderen van slechts enkele maanden tot 8 jaar oud. Twee personen zijn opgepakt, de ex-onthaalmoeder en de eigenares van het gebouw. Ze worden verdacht van het opzettelijk in gevaar brengen van meerdere mensen en van zwartwerk. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn derde titel te pakken. Na goud op de punten en de afvallingskoers was hij nu ook de snelste op de 1000 meter. We krijgen eerst wolken met kans op een bui, maar later breekt de zon wel door. Maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 29 graden. Zondag krijgen we buien bij 24 graden.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 68 Mike.

Simple Minds, dat was de opener voor vandaag. New Cult Dream. Goedemorgen, dit is Melinda FM, de Vroege Vogels. We zijn terug paraat vandaag tot 8 uur.

Uiteraard terug vandaag, boordevol informatie, zoals dat je nu zondag aanstaande eens naar Veurne moet gaan. Want daar trekt de eeuwenoude boeteprocessie opnieuw door het stadscentrum van Veurne. De processie zelf die vertrekt om 15:30 uur vanaf de Grote Markt.

0: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Absolutely Everybody met Vanessa Amorosi. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan organiseert de KLJ Ingelmünster zondag aanstaande opnieuw Spel zonder Grenzen. En dit op de feestweide aan de Krekelstraat. De teams van 10 deelnemers nemen het dan op tegen elkaar in uitdagende en ludieke proeven, onder meer zelfs op springkastelen. De toeschouwers zijn uiteraard ook de ganse dag welkom om de wedstrijden te volgen en te genieten van de gezellige zomerbar. Het evenement loopt van 10 tot 24 uur en is geschikt voor deelnemers vanaf 18 jaar.

0: Linda FM weerbericht.
1: Aan de kust zou het toch vandaag zwaar bewolkt zijn met kans op een buitje. En in de loop van de dag wordt het dan wel terug droger en breden de opklaringen. Morgen gaan we de dag beginnen met lage wolkenvelden. In de loop van de voormiddag wordt het dan geleidelijk aan zonniger met hoge wolkensluiers. Temperaturen schommelen rond 20 graden.

Swing Out Sister en Break Out. Vanaf morgen tot en met dinsdag aanstaande vinden de Verloren Hoekfeesten plaats. En dit op het grasplein aan de Molens langs de Kruisvest in Brugge. Bezoekers kunnen er eigenlijk 5 dagen lang gaan genieten van een gevarieerd programma met tal van activiteiten voor jong en oud. En elke feestdag wordt trouwens afgesloten met optredens van zangers. De toegang is gratis.

0: bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Bas Serra. Vandaag is er om 18 uur in de Nox Poppenbar in de Oostendelaan in Middelkerke Ladies Night. En een uurtje later kan je naar de Normenpark gaan in Middelkerke, want daar zijn de parkies met Bram en Lennart. En op hetzelfde uur is er ook nog een wandeling met een gids en dit Middelkerke in kleine verhalen. Ze starten om 19 uur aan de Oude Post, dat is gelegen in de Jozef Kasselaan.

Ja, misschien is het wel tijd om te zeggen dat we bijna naar 7 uur toe gaan. We doen dat met muziek uit de jaren 70. Hier is John Travolta. Strand.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Vorig jaar dienden bijna 200.000 Belgen hun belastingaangifte niet in. Dat is zo'n 2,5% van het totale aantal belastingplichtigen. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Jan Bon. Fiscaal expert Michel Maus verklaart.
2: Wat zeker een verantwoording kan zijn, is het gebrek aan fiscale kennis. We zitten nog altijd in ons onderwijssysteem met een manco op dat vlak. Onze middelbare scholieren die worden wel voor een stukje al onderwezen in financiële geletterdheid, maar op vlak van fiscale geletterdheid is het nog een ander verhaal.
1: Wie zijn aangifte niet indient, moet extra betalen. Bij een eerste overtreding komt er 10% bij. Als je het jaar daarop opnieuw geen aangifte indient, wordt het 20%. In Brussel blijft de brandweer staken tegen het personeelstekort. Overleg met de Brusselse regering heeft gisteren niets opgeleverd. De regering belooft onder meer 40 nieuwe brandweerlieden tegen het einde van het jaar. Maar de vakbonden zeggen dat er meer nodig is en dat het sneller moet gaan. Bijna de helft van de leidinggevenden in ons land gebruikt stiekem AI op het werk. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Digitale Barometer. Opvallend, bijna 1 op de 5 gebruikt ook software die het bedrijf niet eens heeft goedgekeurd. Expert Jury Goos legt uit wat de gevaren zijn.
3: Dat je gegevens gaat delen, gegevens die eigen zijn aan de organisatie over medewerkers of over klanten of producten of contracten, die men dan een analyse op wilt gaan uitvoeren, dat men die gegevens plakt in een tool die publiek beschikbaar is en eigen aan AI-tools is dat die data eigenlijk naar de cloud gaat en men weet eigenlijk niet waar die exact naartoe gaat, laat staan wat de voorwaarden zijn, wat men met die data doet.
1: Experten raden daarom aan om de toegang tot AI te beveiligen en de toegangsrechten te beperken. In het zuidwesten van Frankrijk, bij Bordeaux, woedt sinds gisteren een zware bosbrand. Er is al 2000 hectare natuur verwoest. Meer dan 12.000 mensen werden al geëvacueerd, onder hen ook de toeristen van een camping. Volgens de brandweer gaat het om een uitzonderlijk hevige brand die zich snel verspreidt. Het is voorlopig niet duidelijk hoe die is ontstaan. Ook op andere plaatsen in Frankrijk woeden nog verschillende natuurbranden. De Amerikaanse president Trump heeft een nucleaire deal gesloten met Saudi-Arabië. Dat land mag werken aan kernenergie. Maar Amerikaanse media vrezen dat Saudi-Arabië daardoor op korte termijn ook wapens kan maken. En dat is verboden. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn derde titel te pakken. Na goud op de punten en de afvallingskoers was hij nu ook de snelste op de 1000 meter. We krijgen eerst wolken met kans op buien, maar later breekt de zon wel door, maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag wordt het nog wat warmer, tot 29 graden. Zondag krijgen we buien bij 24 graden.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM, 68 Mike.

Bij Melinda FM draaiden we nog eens deze van Rod Stewart en Baby Jane. En kom je er nu bij? Goedemorgen. Vroege vogels zitten we nog samen tot 8 uur met Mike. Hier is Sienna Spiro. Die on this hill.

En vrijdag 31 juli, dus de laatste vrijdag van de maand, vindt in Wenduine opnieuw de Beach Run plaats. Dat is een wedstrijd met start en aankomst aan de rotonde op de Zeedijk. Er is een keuze uit een recreatieve loop van 4,5 kilometer en een wedstrijd die loopt over meer dan 10 kilometer. De jeugd komt vanaf 19 uur aan bod met verschillende reeksen volgens de leeftijden en de volwassenen die starten om 20 uur. De deelnameprijs die bedraagt €5.

0: deuken in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiliaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

nummer werd exact 20 jaar geleden opgenomen, deze Jump van Madonna. Maandag aanstaande, dan organiseert Nieuwpoort een sfeervolle Jeanne Panne avondwandeling. Je kan er de historische wandeling ontdekken van wie eigenlijk Jeanne Panne echt was en waarom Nieuwpoort bekend staat als heksenstad. Een gids neemt je mee door een mysterieus verleden van verhalen en geschiedenis. Praktische informatie, dus maandag 27 juli van 19 tot 20 uur 30. Ze vertrekken op het Marktplein van Nieuwpoort. Je betaalt er €4 voor volwassenen, 2 voor kinderen van 2 tot 12 en hondjes zijn helaas niet toegelaten.

0: Linda FM weerbericht.
1: Zwaar bewolkt met kans op een buitje. Later van de dag wordt het wel droog en verbreden de opklaringen. En morgen gaan we onze dag beginnen met lage wolkenvelden. In de loop van de voormiddag wordt het dan wel geleidelijk zonniger. Temperaturen blijven schobbelen rond de 20 graden aan zee.

Virgin and Bonnie. Denk wel dat deze van John Louie de grootste hit moet geweest zijn. You always find me in the kitchen at parties. De kreuners met Zij heeft stijl komt eraan na deze van Madness.

Love Ya. Met Gabby Ponte, Sean Paul en Natty met Born to Love Ya. Het zit erop voor vandaag. Ik maak met jullie morgen vroeg om 6 uur een nieuwe afspraak. En klaar je er vandaag uit met Mika en Silavi. Graag tot morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Vorig jaar dienden bijna 200.000 Belgen hun belastingaangifte niet in. Dat is zo'n 2,5% van het totale aantal belastingplichtigen. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Jan Jambon. Komt onder meer omdat onze fiscale geletterdheid niet op punt staat en het belastingsysteem te moeilijk is. Maar let op, als je je aangifte niet indient, moet je extra betalen. Fiscaal expert Michel Maus.
2: Als je de belastingaangifte niet indient, kan de administratie u sanctioneren. En dan gaat u ook sanctioneren. En doorgaans betekent dit een belastingverhoging van 10%. En mensen die geen aangifte hebben ingediend tegen de deadline, die zullen eerst nog een rappel krijgen. En pas als ze niet reageren, dan gaan ze effectief echt gesanctioneerd worden.
1: Als je het jaar daarop opnieuw geen aangifte indient, wordt het 20%. In Ecosien in Henegouw is een jonge man uit Antwerpen zwaar gewond geraakt na een sprong in het water van een steengroeve. Hij raakte de bodem hard. Hij was er samen met 4 vrienden naartoe getrokken. Een reddingsteam moest hem uiteindelijk bevrijden. De burgemeester waarschuwt dat het verboden is om op het terrein te zwemmen. Vorige maand verdronken nog 2 jongeren in een verlaten steengroeve in Sprimo. In Brussel blijft de brandweer staken tegen het personeelstekort. Overleg met de Brusselse regering heeft gisteren niets opgeleverd. De regering belooft onder meer 40 nieuwe brandweerlieden tegen het einde van het jaar. Maar de vakbonden zeggen dat er meer nodig is en dat het sneller moet gaan. In het zuidwesten van Frankrijk, bij Bordeaux, woedt sinds gisteren een zware bosbrand. Er is al 2000 hectare natuur verwoest. Meer dan 12.000 mensen werden al geëvacueerd, onder hen ook toeristen van 6 campings. Volgens de brandweer gaat het om een uitzonderlijk hevige brand die zich snel verspreidt. Het is voorlopig niet duidelijk hoe die is ontstaan. Ook op andere plaatsen in Frankrijk woeden nog verschillende natuurbranden.

To Fabiola in een samenwerking met Niels van Zandt en Everywhere I Go. Dit zijn Houston, nooit meer zonder jou. Ik probeer

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Heb je zin in een dag vol muziek, sfeer en gezelligheid? Welkom dan nu zaterdag op 25 juli naar de Vossenslagfeesten in De Gaan. Geniet van de rommelmarkt, live optredens, kinderanimatie en de opnames van Play That Song. Het gaat door in het centrum van Klemskerke, Den Haan.

Chris Rea en Looking for the Summer, dat brengt ons meteen bij het weerbericht. Wel, vandaag donderdag is het wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een lokale bui. De maxima liggen tussen 18 en 23 graden bij een zwakke en matige wind uit het noorden tot noordwesten.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

Die prachtige stem van Michael Bublé en Haven Met You Yet. In 1982 had de Nederlandse groep Toontje Lager nog zoveel te doen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerken en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: De resultaten van Friesland Campina, dat sinds 1 januari is gefuseerd met het Belgische Milko Bel, staan het afgelopen half jaar sterk onder druk. Door het snel stijgende melkaanbod zijn de zuivelprijzen gedaald, terwijl de vraag naar producten zoals boterkaas, melkpoeder en houdbare melk achterblijft. De politiezone Westkust die test tot eind volgende week een drone in a box. Dat is een toestel dat autonoom opstijgt vanuit een beveiligde box in de duinen en van op afstand kan worden bestuurd. Het systeem moet toelaten sneller ter plaatse te zijn bij incidenten. De zwemzone Lange Rij in Brugge gaat opnieuw open voor het publiek. 3 weken lang gold er een zwemverbod door blauwalgen, maar de waterkwaliteit is nu opnieuw in orde. Het stadsbestuur van Brugge blijft wel voorzichtig, omdat niet duidelijk is hoe de zomer zal verder verlopen. In Blankenbergen is een 41-jarige man aangehouden op verdenking van poging tot moord na een steekincident in een frituur. De man die er werkte, die zou na een klap van een bezoeker met een mes achter hem aan zijn gegaan. Vrijdag beslist de raadkamer of hij aangehouden blijft. Bij een verkeersongeval in Knokke-Heist is een 46-jarige man uit Aardenburg om het leven gekomen. De man die reed met een bromfiets en botste tegen een verkeersgeleider. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Nu vaststaat dat het Dolfinarium in Brugge vanaf 2037 moet sluiten, is er nog geen duidelijkheid over de toekomst van de 7 dolfijnen in Boudewijn Sea Park. Dierenrechtenorganisaties die hopen op opvangcentra in Italië of Griekenland, maar volgens het park en expert Jan Haalters is dat voorlopig geen realistische optie.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag is het vaak zwaar bewolkt met af en toe wat lichte neerslag. Maar later klaart het breed op en wordt het overal droog. Tegen de avond is het volledig helder. De temperaturen die schommelen rond een aangename 22 tot 25 graden bij een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Morgen, vrijdag, krijgen we opnieuw veel wolken vanuit het noorden met heel lokaal kans op een spatje regen en plaatselijk wat ochtendmist. Later op de dag verschijnen er terug overal brede opklaringen.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Er moet ondertussen toch al een antwoord zijn gekomen op die vraag, want ze dateert van 45 jaar geleden. Anita Meijer en Why, Tell Me Why. Hier is Miley Cyrus, End of the World.

0: En over bicycle gesproken, de Ronde van Frankrijk trekt in de 18e etappe de Alpen in. De renners verwerken 3900 hoogtemeters op een parcours van 185 kilometer. En dat tussen Voiron en de aankomst ligt na 7,1 kilometer klimmen tegen 6,7% in skigebied Orcières-Medlet.
1: Breng maar achterop bij mij, achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niets. En spring maar achterop bij mij,

Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuit Cleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuit Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuit Cleaning. Schoon, veilig en zeker.

En zo zijn we toe aan de avondmarten. Wel, vandaag is er een avondmarkt op de Zeedijk in Den Haan vanaf 16:30. En er is ook een avondmarkt in Kokseide op de Zeedijk vanaf 17:00 deze namiddag.

Denk eraan, veel geluk zit in gewone dingen. Een goed bed, een rustige ochtend, lekker eten en mensen bij wie je jezelf kunt zijn.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Arno en Melanie, als ik vragen mag. Goed, dit is het einde bijna van de muziekdoos voor vandaag, donderdag. Ik zou zeggen, laat u meevoeren op de golven van muziek van Melinda FM. Graag tot morgen.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
1: Je nieuwe wagen opladen.

0: IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Harelbeke neemt maatregelen tegen nachtelijke overlast op het Marktplein en andere locaties. Vooral jongeren zorgen voor lawaai en afval en daarom komen er meer identiteitscontroles, extra camera's en bijkomende vuilnisbakken. Circus Baroness die strijkt tot en met zondag 26 juli neer in het Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerke. Elke dag is er een voorstelling om 16 uur en op zondag start de show al om 11 uur. En tickets kunnen gereserveerd worden via de website van het circus. In Blankenbergen is een 41-jarige man aangehouden op verdenking van poging tot moord na een steekincident in een frituur. De man die er werkte, die zou na een klap van een bezoeker met een mes achter hem aan zijn gegaan. Vrijdag beslist de raadkamer of hij aangehouden blijft. Bij een verkeersongeval in Knokke-Heist is een 46-jarige man uit Aardenburg om het leven gekomen. De man die reed met een bromfiets en botste tegen een verkeersgeleider. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Nu vaststaat dat het dolfinarium in Brugge vanaf 2037 moet sluiten, is er nog geen duidelijkheid over de toekomst van de 7 dolfijnen in Boudewijn Sea Park. Dierenrechtenorganisaties die hopen op opvangcentra in Italië of Griekenland, maar volgens het park en expert Jan Haalters is dat voorlopig geen realistische optie. De resultaten van Friesland Campina, dat sinds 1 januari is gefuseerd met het Belgische Milko Bel, staan het afgelopen half jaar sterk onder druk. Door het snel stijgende melkaanbod zijn de zuivelprijzen gedaald, terwijl de vraag naar producten zoals boter, kaas, melkpoeder en houdbare melk achterblijft.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag is het vaak zwaar bewolkt met af en toe wat lichte neerslag. Maar later klaart het breed op en wordt het overal droog. Tegen de avond is het volledig helder. De temperaturen die schommelen rond een aangename 22 tot 25 graden bij een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Morgen, vrijdag, krijgen we opnieuw veel wolken vanuit het noorden met heel lokaal kans op een spatje regen en plaatselijk wat ochtendmist. Later op de dag verschijnen er terug overal brede opklaringen.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immoyo, Immoyo, Immoyo.

Ik ben een positivo. Ja, de zon zit in mijn bloed. Ga al dansend door het leven. Steek graag pluimen op een hoed.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
3: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
1: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Voor het eerst heeft AI een bedrijf zelfstandig gehackt. Het gaat om het model van OpenAI, de maker van ChatGPT. Tijdens een veiligheidsoefening ontsnapte het model uit een beschermde omgeving. OpenAI noemt het een ongekend incident, maar het is ronduit gevaarlijk, zegt cyberexpert Inti de Keukeleire.
2: Stel dat je dat voor militaire doelstellingen gaat gaan inschakelen en we moeten ons geen illusies maken. Die systemen worden al gebruikt voor militaire doelstellingen. Je wilt niet dat er drones opeens op de verkeerde locatie belanden. Je wilt ook niet dat je opeens een AI hebt die zegt, ah ja, ik moet dit land gaan hacken. Ik zal voor de efficiëntie direct alle landen daar rondom ook nog eens gaan hacken.
1: Experten roepen daarom bedrijven op om de menselijke controle te vergroten. Benzine tanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 5,90 betaal je 2 cent extra tot maximaal 1,96 euro. Voor een liter benzine 98 stijgt de prijs met 1 cent naar maximaal 2,09 euro. Vandaag werd diesel al duurder. Er zijn al meer dan 160 klachten ingediend tegen de Nederlandse zangeres Sophie Straat. Tijdens haar optreden op de Gentse feesten maandag deed ze de oproep alle witte mannen naar achteren. Het was niet de eerste keer dat ze die oproep deed tijdens een optreden. Er zijn klachten ingediend bij Unia en bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. De kans op bodemdroogte in ons land is sterk gestegen. Die is nu 11 keer hoger dan 100 jaar geleden. Dat blijkt uit een nieuwe internationale studie. Onderzoeker Patrick Willems van de KU Leuven.
3: Door de klimaatverandering wordt onze lucht gemiddeld warmer. En warmere lucht kan meer waterdamp opnemen. En daardoor krijg je, als het droog is, krijg je heel veel verdamping. Die verdamping die blijft doorgaan tot onze lucht verzadigd geraakt. En omdat die lucht meer waterdamp kan bevatten, krijg je dus typisch langere periodes zonder neerslag. Maar tegelijkertijd gaat er tijdens die warme dagen ook heel veel water verdampen.
1: Experten raden daarom aan om verharding te vermijden en zoveel mogelijk groen aan te leggen, net als een regenput. En in de Ronde van Frankrijk beginnen de renners over zo'n 50 minuten aan de 18e rit. De eerste van een belangrijk drieluik in de Alpen. Het is een rit van zo'n 185 kilometer met aankomst bergop. Wielerjournalist Maxime Goethals.
4: De klassementsmannen hebben wel de indruk dat het een rit voor de vluchters zou zijn. Dus dat de sterke klimmers misschien wel eens een kans krijgen vandaag. En dat de klassementsmannen ook ruimte gaan geven aan mannen zoals een Carapaz, die we al heel bedrijvig hebben gezien, om misschien eindelijk diep in de Tour toch eens voor die ritzegen te kunnen strijden.
1: Remco Evenepoel staat voorlopig tweede in het klassement op iets meer dan 4 minuten van gele trui Pogacar. De aankomst wordt verwacht rond 5:10. Eerst nog wolken met kans op een bui, maar stilaan meer zon, maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer. Zondag trekken er buien over het land.
5: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: De Amerikaanse groep waarmee het grote muzikale succes begon voor een zekere Justin Timberlake. Net na het nieuws van 12 uur was dat NSYNC natuurlijk. En bye bye bye aan het begin van een nieuwe radiouur. Het moet kunnen, nietwaar?
1: Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club de Wit met Ron de Wit.
0: Vrienden en vriendinnen, welkom in de show die duurt tot 2 uur. Nu met de nieuwe Taylor Swift op de radio.

Voor mij persoonlijk een van de betere stemmen van bij onze Noorderburen. En tegenwoordig ook lid van de toppers, heel terecht als je het mij vraagt. René Froger, en vriendelijk dat hij is, kwam hij gewoon eens een goede dag zeggen. Just say hello was dat. En nu een familiebedrijfje die we allemaal stukken beter kennen, dankzij de wereldhit Teardrops. Maar ze hebben ook andere hele goede platen gemaakt, zoals deze Life is Just a Ball Game. Dit zijn natuurlijk Womack & Womack.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Danny de Rover, duidelijk in een nostalgische bui vandaag. Waar zijn al die mooie jaren, was dat? Nu de opvallende Australische componist en performer. En trouwens man van de zangeres Liza Minnelli. Ik heb het over Peter Allen. Een grote hit heeft hij gehad bij ons destijds en dat was deze plaat hier. I Go To Rio.
1: Club de Wit, hier hoor je de beste klassiekers.

0: Dit zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 23 juli vandaag en we beginnen onze historische nieuwsfeiten. In het jaar 1926 de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, kortweg de NMBS, wordt opgericht. 1967 in Detroit, Michigan in de Verenigde Staten breken rassenrellen uit in de overwegend Afro-Amerikaanse en verarmde binnenstad. 43 mensen sterven en 1400 huizen verbranden. 1972, wielrenner Eddy Merckx wint opnieuw de Ronde van Frankrijk. 1982, de Internationale Walviscommissie besluit om de commerciële vangst van walvissen te beëindigen in de overgang van het jaar 1985 naar 1986. Terug 1982 op de set van de film The Twilight Zone slaat een geprepareerde helikopter te pletter, waardoor acteur Vic Morrow en twee jeugdige acteurs de dood vinden. 1986, de Britse prins Andrew trouwt Sarah Ferguson in Westminster Abbey in Londen. 1987, de drie nog levende leden van de Beatles dagen platenmaatschappij EMI Capital voor de rechter wegens fraude met CD-royalties. 1994, de Duitse justitie besluit om de 86-jarige Erich Milke, chef van de voormalige Oost-Duitse geheime politie, kortweg de Stasi, te vervolgen voor het onder zijn verantwoordelijkheid neerschieten van Oost-Duitsers die over de Berlijnse muur probeerden te vluchten. Vandaag 23 juli, dit waren ze, de historische nieuwsfeiten van deze dag.

0: Met andere woorden, in menige dancecafé of discotheek een muurbloempje, deze Harry Styles, Dance No More was dat.
1: Melinda, 12-2. Dit is Club De Wit.
0: En nu nog tot aan de airplay van deze week August, Darnell en zijn band, Kit Creel en de Coconuts dus. Met een combinatie van jazz, disco en salsa weet deze Amerikaanse band in België de hitlijsten te bereiken met deze single hier. Het mooie Annie, I'm Not Your

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: slaan ze ook dit jaar hun tenten op in Vlaanderen. Ik zou het dus moeten bekijken op de kalender van deze Cirque du Soleil. Dat was Alegria. 23 juli vandaag. Het is vandaag de sterfdag van onder meer Raymond Froggatt. De Britse singer-songwriter, bekend van Calo La Vita, overleed in 2023, werd 81 jaar. Ook George Kooijmans overleed op 23 juli. Vorig jaar was dat in 2025, werd 77 jaar, de gewezen gitarist van de Golden Earring. En ook vandaag op deze dag in 2011 overleed de Britse zangeres Amy Winehouse, werd amper 27 jaar.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest.

0: Vandaag is het ook alweer 15 jaar geleden dat deze Britse zangeres het tijdelijke ruilde voor het eeuwigdurende. Hier te beluisteren samen met Mark Ronson die Amy Winehouse in Valerie. En deze Clouseau brengt ons bij het nieuws van 1 uur en bij deel 2 van Club de Wit op deze donderdag.
1: Klassieker in je eigen moedertaal.
2: Dit

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Voor het eerst heeft artificiële intelligentie zelfstandig een bedrijf gehackt. Het gaat om een model van OpenAI, de maker van ChatGPT. Tijdens een veiligheidsoefening ontsnapte het model uit een beschermde omgeving. OpenAI noemt het een ongekend incident, maar het is ronduit gevaarlijk, zegt cyberexpert Indy de Keukenleire.
2: Stel dat je dat voor militaire doelstelling gaat gaan inschakelen en we moeten ons geen illusies maken. Die systemen worden al gebruikt voor militaire doelstellingen. Je wilt niet dat er drones opeens op de verkeerde locatie belanden. Je wilt ook niet dat je opeens een AI hebt die zegt, ah ja, ik moet dit land gaan hacken. Ik zal voor de efficiëntie direct alle landen daar rondom ook nog eens gaan hacken.
1: Experten roepen daarom bedrijven op om de menselijke controle te vergroten. Benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 95 betaal je 2 cent extra tot maximaal 1,96 euro. Voor een liter benzine 98 stijgt de prijs met 1 cent naar maximaal 2,09 euro. Vandaag werd ook diesel al duurder. In Brussel heeft minister-president Boris Dillies dringend de regering bijeengeroepen. Ze moeten problemen bij de Brusselse brandweer bespreken. De brandweer legde dinsdag het werk neer voor onbepaalde duur uit onvrede met het personeelstekort. Gisteren zat de regering al samen met de brandweer. Die gesprekken draaiden op niks uit. In het noordoosten van India zijn nu al 41 doden gevallen bij zware overstromingen. Dat melden de lokale autoriteiten daar. Tientallen mensen zijn ook nog vermist. In de buurt zijn 150 noodkampen opgericht. Daar worden bijna 30.000 mensen opgevangen. Er viel volgens de autoriteiten 4 keer meer regen dan normaal. Verschillende dorpen zijn helemaal van de kaart geveegd. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners zo net begonnen aan de 18e rit. De eerste van een belangrijk drieluik in de Alpen. Het is een rit van zo'n 185 kilometer met aankomst bergop. Remco Evenepoel staat tweede in het klassement en wil dat ook zo houden.
3: Zeker vandaag is denk ik zaak om zo goed mogelijk en zo economisch mogelijk door te komen. Natuurlijk, die laatste 7 kilometer zal er wel wat gekoerst worden, maar dan is het gewoon vertrouwen op de eigen benen en van eigen start is uitgaan. Ja, voor ons is het doel om morgen te starten met dezelfde voorsprong als vandaag. En dan is het 2 dagen volle bak.
1: De aankomst wordt verwacht rond 5:10. Racing Genk heeft zijn duurste transfer ooit gedaan. De club haalt de Nigeriaanse spits Rafiu Dorusinmi binnen. Hij komt over van de Italiaanse club Pisa. Genk betaalt 10,5 miljoen voor Dorusinmi. Eerst nog wolken met kans op een bui, stilaan meer zon, maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag enkele graden warmer, zondag trekken er buien over het land.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM, 12-2, Ronde Wit.

0: De twee Duitse broers samen op plaat, Paul en Fritz Kalkbrenner, waren dat met Sky and Sand.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: In dit laatste uur onder meer heel veel muzikale informatie. We hebben de bekende jarigen van vandaag. We hebben onze zomerhit van vandaag. En we hebben tal van goede platen, dus we zullen maar snel aan het werk gaan, zeker.

Tja, als je nog niet toe bent aan welverdiende vakantie, als je nog steeds moet werken met het weer van de voorbije dagen en weken, dan zijn het inderdaad harde tijden. Hard times, dat waren die van de Scabs, nu Cutting Crew. And I Just Died In Your Arms Tonight. Een grote hit voor de popgroep in 86. De term komt op na een vrijpartij van componist Nick van Ede met zijn vriendin. Le Petit Mort is een Franse term voor een orgasme. Deze plaat, deze single hier, was terug te vinden destijds op de LP Broadcast.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.

0: André Hazes Jr. en Robert van Gemert, samen op plaat, samen uit, samen thuis was dat. Nu Sailor, de Britse band, die in de jaren 70 gekleed in zeemanspakjes tal van hits geeft. Onder meer met de platen Sailor zelf, A Glass of Champagne en deze Girls, Girls, Girls. Waar het hart van vol is, loopt de mond duidelijk van over.
1: Club de Wit, Radio Classic.

0: Nog een familiebedrijf op de radio. De Jonas Brothers waren dat. I Love Me To Heaven op deze 23 juli.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: Rigard, de half Kosovaarse, half Albanese producent en ook DJ, wordt er 33. Michelle Williams, de Amerikaanse zangeres bij Destiny's Child, destijds wordt er 46. Net zoals Tim Ackerman, de Nederlandse zanger bij Direct. Slash, de Amerikaanse gitarist bij Guns N' Roses, wordt er 61. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld heeft het tijdelijke geruild voor het eeuwigdurende in 2023. Ik heb het over de Belgische zanger Claude Barzotti. Zou vandaag 73 geworden zijn.
2: Je vous

0: Zijn echte naam was Francesco Barzotti, overleden op 24 juni 2023. Zou vandaag jarig geweest zijn, zou vandaag 73 jaar geworden zijn, deze dus Claude Barzotti. Hoewel hij in België geboren was, groeide hij vooral op in Sicilië, waar hij door zijn grootvader werd opgevoed. Hij was geen goede student, enkel de muzieklessen interesseerden hem. En ging dan ook later aan het werk in de muziekwereld met dit hier als resultaat. Een hele grote hit voor Claude Barzotti, deze Madame.
1: Goedemiddag, welkom bij Club de Wit.
0: Nu met Maria McKee hier tijdens Club de Wit en Show Me Heaven.

0: Dek Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Broer van, jawel, de grote acteur Sean Penn, Michael Penn was dat en No Mate.
1: Club de Wit neemt u vandaag mee naar de zomer van
0: 1985 voor Baltimora en Tarzan Boy. Het nummer dat Tarzans kreet bevat in het refrein gaat over vrij zijn en doen wat je zelf wil. Tarzan Boy werd wereldwijd een gigantische hit en werd later ook vele malen gecoverd. Het lukte de Italiaanse band Baltimora met de Noord-Ierse zanger Jimmy McShane daarna nooit meer om het succes van de plaat te overtreffen. Bij ons goed in de zomer van 1985 voor de nummer 1 in de hitparade.

Wat hadden ze er een hit mee te pakken, hè, met deze Zoute Landen? Bluff en Heike Arnaert waren dat. En deze Billy Idol hier mag de sleutel op de deur steken wat betreft Club De Wit op deze donderdag. Met andere woorden, het zaakje afsluiten. Hier is nog Hot in the City. Veel plezier bij de rest van de crew. En wat mij betreft, morgen op jouw bevrijdende vrijdag zijn we opnieuw op het appel, op het muzikale appel. Tussen 12 en 2 tot dan allemaal.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Bij een verkeersongeval in Knokke-Heist is een 46-jarige man uit Aardenburg om het leven gekomen. De man die reed met een bromfiets en botste tegen een verkeersgeleider. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Harelbeke neemt maatregelen tegen nachtelijke overlast op het Marktplein en andere locaties. Vooral jongeren zorgen voor lawaai en afval en daarom komen er meer identiteitscontroles, extra camera's en bijkomende vuilnisbakken. De politiezone Westkust die test tot eind volgende week een drone in a box. Dat is een toestel dat autonoom opstijgt vanuit een beveiligde box in de duinen en van op afstand kan worden bestuurd. Het systeem moet toelaten sneller ter plaatse te zijn bij incidenten. Nu vaststaat dat het dolfinarium in Brugge vanaf 2037 moet sluiten, is er nog geen duidelijkheid over de toekomst van de 7 dolfijnen in Boudewijn Sea Park. Dierenrechtenorganisaties die hopen op opvangcentra in Italië of Griekenland, maar volgens het park en expert Jan Haalters is dat voorlopig geen realistische optie. Circus Baroness die strijkt tot en met zondag 26 juli neer in het vrije tijdspark De Krokodil in Middelkerke. Elke dag is er een voorstelling om 16 uur en op zondag start de show al om 11 uur. En tickets kunnen gereserveerd worden via de website van het circus. De zwemzone Lange Rij in Brugge gaat opnieuw open voor het publiek. 3 weken lang gold er een zwemverbod door blauwalgen, maar de waterkwaliteit is nu opnieuw in orde. Het stadsbestuur van Brugge blijft wel voorzichtig, omdat niet duidelijk is hoe de zomer zal verder verlopen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag is het vaak zwaar bewolkt met af en toe wat lichte neerslag. Maar later klaart het breed op en wordt het overal droog. Tegen de avond is het volledig helder. De temperaturen die schommelen rond een aangename 22 tot 25 graden bij een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Morgen, vrijdag, krijgen we opnieuw veel wolken vanuit het noorden met heel lokaal kans op een spatje regen en plaatselijk wat ochtendmist. Later op de dag verschijnen er terug overal brede opklaringen.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM, 2-3, Stef Tielemans.

0: 42 jaar lang is die al aan het wachten. Deze nobele bekende, Robert De Niro's Waiting. Dat was een hitsingle van Bananarama uit 1984. Goedemiddag en welkom bij Zomermatinee. Het is donderdag 23 juli. En het komende uur zorg ik alweer voor de perfecte zomerse soundtrack. Genieten van de grootste klassiekers, de leukste zomerhits en de muziek die je meteen in vakantiestemming brengen.
1: Zomermatinee met Stef Tielemans.

0: videoclip bij in der tijd. De hitsingle van de groep The Bloodhound Gang. En The Bad Touch hier bij Melinda FM. En dat in de zomermatinee. Het is zomer. De mooiste zomermomenten zijn vaak niet de grootste, maar de eenvoudigste. Samen lachen, een spelletje spelen, een ijsje eten of gezellig praten in de tuin. Dat zijn herinneringen die veel langer blijven hangen dan eender welke dure vakantie. En welke zijn jouw herinneringen al?
1: Zomer! Matinee.

Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.

Chaperone en Good Luck Babe. Zometeen gaan we het geluk opzoeken met de cocktailplaats rond 2:30. Maar eerst gaan we nog eens naar 1984 met een nummer dat werd uitgebracht door Laura Branigan. Het was een cover van de Italiaanse zanger Raff. Dit is Self Control.

0: En dit groepje, ze waren met vier, twee dames, twee heren, die waren mega populair in de jaren 70. Dit kwam uit 77, The Guys and Dolls en Mamacita.
1: De cocktailplaat.
0: Ik heb niet direct gekozen voor een plaat die wat afkoeling gaat geven, maar wel een plaat waar je instant gelukkig van wordt. We gaan naar 2013, stel je voor, 13 jaar geleden, voor Daft Punk en Pharrell Williams met Nile Rodgers. Dit is Get Lucky.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
3: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: En nu uitgebracht door Silver en BXT.
1: Het muzikale hitdossier. Vandaag keren we terug naar de zomer van
0: 1981. Toen verraste de Britse zanger Keith Marshall met zijn enige grote solo-hit Only Crying. En die Keith Marshall was eerder al gitarist van de glam rock band Hello, maar brak solo pas echt door met deze gevoelige popsong. In Vlaanderen stond Only Crying maar liefst 4 weken op nummer 1 en werd het een van de best verkochte singles van dat jaar. En ook in Nederland, Duitsland en Zwitserland groeide het uit tot een grote hit. Het is een echte klassieker die nog altijd herinneringen oproept.
1: Het muzikale hitdossier. Zomer.
0: En het was een onvergetelijke zomer, die van 1981.

zat op zijn knieën met een lokroep. Et surtout, ne m'oublie pas, dat was Crazy Horse uit 1973. En hiervoor zat nog Kyla Christine met Mr. Butterworth. En dat was hem, deze zomermatinee op deze donderdag namiddag hier bij Melinda FM. Morgen zijn we graag terug voor alweer de laatste van deze werkweek. Zometeen laat ik Luc de Lee op jou los met de rotonde. Hij brengt je alweer zoals u dat van hem gewoon bent. Muziek en ook informatie. Ik wens je nog een fijne donderdag. En ik heb voor jullie nog deze zomerplaat van DJ Rebel en Robert Abigail.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Meteen weer een stevige start van onze rotonde met Alice Cooper en Poison. Het is iets over drie. Dankjewel aan de voorbije zomermatinee. We gaan jullie weer vergezellen tot 4 uur met heerlijke muziek hier bij Melinda FM. Welkom!

Hij is ook alweer een tijdje van de radar verdwenen, deze Enrico Iglesias. En hier nog één van zijn pareltjes, Do You Know the Ping Pong Song. Ontdek kunst tijdens de kunstmarkt in Nieuwpoort op zaterdag 25 juli. Op en rond het marktplein presenteren meer dan 100 kunstenaars hun mooiste creaties. Van schilderijen en keramiek tot glas, juwelen en beeldhouwwerken. Maak er een gezellige zomerdag van met de braderie, live muziek, animatie en lekkere hapjes en drankjes. Zaterdag 25 juli en voor alle info kunt u terecht via www.nieuwpoort.be.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
2: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.

Het is ook al een tijdje dat we deze Kroatische zanger moeten missen, want na zijn successen als Exotic en Erotic en de net gehoorde People from Ibiza heeft hij zich in 1989 volledig teruggetrokken uit de muziekindustrie. En dit na het release van zijn top 10 single La Paloma Blanca. Dit was Sandy Martin en dit is People's Choice.

Van een explosie gesproken, de Clement Parents Explosion en de dikke Lou. Op zondag 26 juli trekt de eeuwenoude boetprocessie opnieuw door het stadscentrum van Veurne. De processie vertrekt om 15 uur vanaf de Grote Markt en brengt op indrukwekkende wijze het lijdensverhaal van Christus tot leven met historische beeldengroepen, figuranten en boetelingen. De boetprocessie, die haar oorsprong vindt in de 17e eeuw, staat bekend voor haar sobere en authentieke karakter en is erkend als waardevol Vlaams immaterieel cultureel erfgoed. De voorstelling duurt ongeveer tot 17 uur. Alle info visitveurne.be. Dit is muziek van Ed Sheeran.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Het is toch al bijna 12 jaar geleden dat gij ons verlaten heeft op de jonge leeftijd van 70 jaar. Dit aan de gevolgen van longkanker of zijn aparte levensstijl daarvoor iets tussen zat, is nooit geweten. Wat wel zeker is, dat gij enkele pareltjes heeft achtergelaten, zoals deze Unchain My Heart. Even weer tijd voor Nederlandstalige muziek van Mo en een nacht als deze.

Als er nu één groep is waar ik een heel grote bewondering voor heb, dan is het toch wel deze Dire Straits met een nummer uit 1979, Lady Writer. Het is weer tijd om op te krassen. Jawel, we gaan eruit en Jan Snel die staat alweer klaar om mij over te nemen. Amy McDonald en Mr. Rock'n'Roll zal ons begeleiden naar 4 uur. Graag tot morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Circus Baroness die strijkt tot en met zondag 26 juli neer in het Vrije Tijdspark De Krokodil in Middelkerke. Elke dag is er een voorstelling om 16 uur en op zondag start de show al om 11 uur. En tickets kunnen gereserveerd worden via de website van het circus. De zwemzone Lange Rij in Brugge gaat opnieuw open voor het publiek. 3 weken lang gold er een zwemverbod door blauwalgen, maar de waterkwaliteit is nu opnieuw in orde. Het stadsbestuur van Brugge blijft wel voorzichtig, omdat niet duidelijk is hoe de zomer zal verder verlopen. De burgemeester van Oostende, John Crombé, reageert scherp op de versoepeling van de regels rond zwemmen in open water. Vanaf het jaar 2027 wordt zwemmen overal toegelaten, behalve waar het expliciet verboden is. En de burgemeester wil meteen maatregelen nemen om de huidige regels te behouden. De resultaten van Friesland Campina, dat sinds 1 januari is gefuseerd met het Belgische Milko Bel, staan het afgelopen half jaar sterk onder druk. Door het snel stijgende melkaanbod zijn de zuivelprijzen gedaald, terwijl de vraag naar producten zoals boter, kaas, melkpoeder en houdbare melk achterblijft. De politiezone Westkust die test tot eind volgende week een drone in a box. Dat is een toestel dat autonoom opstijgt vanuit een beveiligde box in de duinen en van op afstand kan worden bestuurd. Het systeem moet toelaten sneller ter plaatse te zijn bij incidenten. Nu vaststaat dat het dolfinarium in Brugge vanaf 2037 moet sluiten, is er nog geen duidelijkheid over de toekomst van de 7 dolfijnen in Boudewijn Sea Park. Dierenrechtenorganisaties die hopen op opvangcentra in Italië of Griekenland, maar volgens het park en expert Jan Haalters is dat voorlopig geen realistische optie.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag is het vaak zwaar bewolkt met af en toe wat lichte neerslag. Maar later klaart het breed op en wordt het overal droog. Tegen de avond is het volledig helder. De temperaturen die schommelen rond een aangename 22 tot 25 graden bij een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Morgen, vrijdag, krijgen we opnieuw veel wolken vanuit het noorden met heel lokaal kans op een spatje regen en plaatselijk wat ochtendmist. Later op de dag verschijnen er terug overal brede opklaringen.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM 45 Jan Snel.

Dankjewel Jeroen voor het regio nieuws. Survivor, The Eye of the Tiger. Dat is een binnenkomer op donderdag. Goedemiddag, welkom erbij. Dit is De Spits. Tot een uur of 5.

zomersnummer van Jimmy Cliff. Deze Hakuna Matata. Ik was hier net aan het lezen. En wel belangrijk voor de mensen die nog richting vakantie vertrekken, richting Italië. Een Zwitserse toerist is ernstig verwond na een vissenbeet in Italië. Ze staan daar voor een raadsel. Welke vis zou dat kunnen geweest zijn?

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Hij komt uit Canada, heeft enkele grote hits gescoord. Ook hier bij ons, Roch Voisin. Je hoorde hem hier met City of New Orleans. Ik was hier net een artikel aan het lezen dat de Boel de Berlin teruggekeerd zijn naar onze kust. Naar Oostende, meer bepaald. Je kan vanaf nu daar terug die lekkere dingen gaan proeven op de dijk.
1: Estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

Het is een song die dateert uit 1989. Milli Vanilli, Girl, I'm Gonna Miss You. Zwaar bewolkt vandaag, al valt dat best nog wel mee hoor. Temperaturen tot 21 graden. Het ziet er wel beter uit voor de komende dagen. Vrijdag en zaterdag, die worden zonnig en warm. 23, 24 graden voor zondag en maandag. Staat er dan weer lichte regen op het programma.

Toast met de meisjes, al was het algemeen bekend dat hij eigenlijk meer geïnteresseerd was in de jongens. Smaak en goesting zeker. Topic Fireball.

0: deuken in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
2: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.

R. Kelly, I Believe I Could Fly. Het zal dan toch in een klein kotje zijn, want R. Kelly zit momenteel een gevangenisstraf uit van 31 jaar in de Verenigde Staten. In 2022 kreeg hij 30 jaar cel voor seksuele uitbuiting en mensenhandel. En in 2023 volgde nog eens een extra celstraf van 20 jaar voor kinderporno. Geen gewone dus, die R. Kelly. De Warsong nu, Culture Club.

geloven. Vroeger nog samen mee uit geweest met Sabine Teels, maar dat is ook alweer een jaar of 30 geleden hoor. Een fijne madame. Tegen Polen, zo heette deze plaat. Meteen het einde van deze donderdagse aflevering. Veel plezier met de collega's. Mogen we morgen nog eens terugkomen? Het zal zijn rond een uur of vier.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Zaterdag 27 juni van dit jaar was in ons land de op één na dodelijkste dag deze eeuw. Dat meldt het Nationale Statistiekbureau Stadbel. Er stierven op die dag 650 mensen. Het was tijdens de hittegolf die van 17 tot 28 juni duurde. Enkel op 10 april 2020 stierven er meer mensen, 675. Dat was tijdens de eerste coronagolf. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil lagere accijnzen op tabak. En hij wil af van het verbod op smaakjes voor vapes. Dat heeft hij gezegd aan VTM Nieuws. Toch opvallend, omdat dat verbod werd goedgekeurd binnen de regering, dus ook door zijn eigen partij MR. Politiek journalist Rob van Herk.
2: Maar Boucher wil er nu op terugkomen, want dat verbod zal leiden tot meer illegale verkoop, zegt hij. Hij kijkt daarvoor naar Nederland, daar bestaat zo'n verbod al. En volgens Boucher koopt iedereen daar de vapes nu aan in het buitenland of illegaal. En dat is slecht voor de volksgezondheid. En het is ook slecht voor de inkomsten van de staat, want die heft accijnzen op tabak.
1: Door die te verlagen wil Boucher de verkoop van tabak stimuleren en zo meer inkomsten voor de staat krijgen. Het extra geld wil hij dan gebruiken voor preventiecampagnes tegen roken en vapes. Experten vrezen voor een escalatie van het geweld in het Midden-Oosten. Nu Saudi-Arabië mag werken aan kernenergie. Amerikaans president Trump sloot daarover een akkoord met het land. Maar experten vrezen dat Saudi-Arabië kernwapens mag maken. Defensie-expert Tom Sauer.
3: Als dat gebeurt, ja, dan krijgen we natuurlijk een regionale wapenwetloop. Hè, want dan gaan ook landen zoals Egypte, die in het verleden ook al een nucleair wapenprogramma had, terug interesse krijgen. En mogelijk ook Turkije. Hè. Turkije heeft ook al voetspieten uitgestoken en is ook bezig met een nucleair energieprogramma. Dus ja, dat is dus geen goede zaak voor de internationale vrede en veiligheid, voor alle duidelijkheid.
1: Nochtans is het verboden dat landen kernwapens maken. En intussen schiet de olieprijs opnieuw de hoogte in. Voor het eerst in 2 maanden stijgt de prijs voor een vat weer tot boven de $100. Aanleiding is de aanval van Houthi-rebellen op 2 Saoedische olietankers. Volgens de Houthis hadden die tankers de zeeblokkade geschonden die zij hebben ingesteld in de zeestraat van Bab el Mandeb. Die is net als de straat van Hormuz heel belangrijk voor de wereldhandel. En dancefestival Tomorrowland mag dit weekend vuurwerk afsteken. Dat hebben de burgemeesters van de betrokken gemeente beslist. Het gaat wel om een beperkte vuurwerkshow, omdat het nog steeds droog en warm is. De organisatie benadrukt dat het vuurwerk altijd nog geschrapt kan worden als dat nodig is. Vorig weekend werd er geen vuurwerk afgestoken door een tijdelijk verbod. Geleidelijk aan meer opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer. Zondag trekken er buien over het land.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 5-6, Jaak van Bellegem.

0: dan sta je daar maar als postbode. Wat moet je nu gaan doen als je in de straat komt? Where the streets have no name. Dat was het succesverhaal van U2.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

Als filmliefhebber weet jij ongetwijfeld wel uit welke James Bond film dit plaatje kwam van tante Tina Turner. Dat was GoldenEye. Dat hebben we zometeen in het vooruitzicht met Belle Perez. Maar eerst Niels en Wils.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.
3: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.

Samen zijn we ondertussen een heel grote familie geworden bij Melinda FM. Nice to meet you. Dat was Miles Smith. 5 minuten voor 5:30 op donderdagmiddag met de Bengals.

om aan te tonen dat deze mensen al heel wat jaren meedraaien in die muziekwereld. 1978, dat was Mick Jagger onder de noemer The Rolling Stones met Miss You. Elk moment, muziek die je kent. Dit is het hoogtepunt van Vlaanderen.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ik denk toch wel dat deze man voor het ogenblik het meest in de hitparade staat. David Guetta uit Frankrijk. En dat was meteen zijn nieuwste in die turbulente show op donderdagmiddag bij Melinda FM Human. Voor deze terug naar 85 met Mr. Mister.

Geef ons maar de goede oude Kim Wilde. Dat was Trail of Destruction. Zo zijn we aan het einde beland van die turbulente show. Nu alvast op naar de top van de tour. En dat doen we in het gezelschap van Calvin Harris. Ja.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: De vakbonden van de brandweer in Brussel blijven staken, al voor de derde dag op rij. De Brusselse regering keurde vanmiddag nogthans een aantal maatregelen goed om tegemoet te komen aan de eisen van het personeel. Zoals extra geld en de belofte om meer mensen aan te nemen. Maar de vakbonden blijven dus staken, omdat de maatregelen volgens hen de huidige problemen niet oplossen zoals ze vragen. De brandweer waarschuwt nu zelf dat de veiligheid zo in gevaar komt. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil lagere accijnzen op tabak. En hij wil af van het verbod op smaakjes voor vapes. Dat heeft hij gezegd aan VTM Nieuws. Is toch opvallend, omdat dat verbod werd goedgekeurd binnen de regering en dus ook door zijn eigen partij MR. Politiek journalist Rob van Herk.
2: Maar Boucher wil er nu op terugkomen, want dat verbod zal leiden tot meer illegale verkoop, zegt hij. Hij kijkt daarvoor naar Nederland, daar bestaat zo'n verbod al. En volgens Boucher koopt iedereen daar de vapes nu aan in het buitenland of illegaal. En dat is slecht voor de volksgezondheid. En het is ook slecht voor de inkomsten van de staat, want die heft accijnzen op tabak.
1: Door die te verlagen wil Boucher de verkoop van tabak stimuleren en zo meer inkomsten voor de staat krijgen. Het extra geld willen dan gebruiken voor preventiecampagnes tegen roken en vapes. De olieprijs schiet opnieuw de hoogte in. Voor het eerst in 2 maanden stijgt de prijs voor een vat weer tot boven de $100. Aanleiding is de aanval van Houthi-rebellen op 2 Saoedische olietankers. Volgens de Houthis hadden die tankers de zeeblokkade geschonden die zij hebben ingesteld in de zeestraat van Bab el-Mandeb. Die is net als de straat van Hormuz heel belangrijk voor de wereldhandel. De Ecuadoriaan Richard Carapaz heeft de 18e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij ging solo naar de ritwinst, zijn tweede ooit in de Tour. De Zwitser Mauro Schmidt werd tweede en de Amerikaan Matteo Jorgensen eindigde derde. De Sloveen Tadej Pogacar blijft nog altijd leider in het klassement. En over een uur begint Anderlecht aan zijn eerste Europese wedstrijd van het seizoen. Anderlecht neemt het in de tweede voorronde van de Europa League op tegen het Zweedse Hammarby. Je hoort CEO Kenneth Bornau.
3: Ik denk dat het belangrijk is om voor ons om die match op verplaatsing heel goed te managen. Zij hebben een heel hoge succesratio thuis. Zij winnen 70% van de wedstrijden. Maar zoals gezegd, het is ook nog eens een terugwedstrijd. Europees voetbal, ja, is voor ons belangrijk, zit in ons DNA.
1: Die terugwedstrijd is volgende week. Vanavond klaart het op de meeste plaatsen op. Later vannacht meer wolken bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Zondag krijgen we buien en tot 23 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhout.

0: Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten. Van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x0 6. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
4: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90's. Welkom bij 90's.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Opgelet als je op de E17 moet zijn. Die is nog steeds volledig afgesloten richting Antwerpen. Een vrachtwagen vatte er vuur in Zeelen in Oost-Vlaanderen. Journaliste Tanita de Meij is ter plaatse.
2: Een vrachtwagen die heeft een klapband gekregen, die heeft vuur gevat. En er is een heel oliespoor op het wegdek terechtgekomen. Gevolg, enorm lange file van zo'n 4 kilometer, want die snelweg is afgesloten. Mensen zijn er dus al 2 uur aan het wachten. De politie bekijkt nu hoe ze alle voertuigen kan keren, maar dat kan nog enige tijd in beslag nemen.
1: De chauffeur van de vrachtwagen kon nog op tijd ontsnappen. In Spanje, in de buurt van Madrid, zijn zo'n 3500 mensen geëvacueerd door de bosbranden in de buurt daar. Gisteren werden ook al verschillende dorpen geëvacueerd, omdat het vuur zich blijft verspreiden. Net als Frankrijk en Italië wordt ook Spanje al een tijdje geteisterd door meerdere bosbranden. In de buurt van Madrid is al 32.000 hectare natuur in de as gelegd. Door de aanhoudende hitte, droogte en wind blijft het brandgevaar erg hoog. In Oekraïne wil de ontslagen minister van Defensie Fedorov zijn titel terug, nadat Oekraïners massaal protesteerden tegen zijn ontslag. De man werd volgens Oekraïnse media ontslagen na een conflict met de topman van het leger. Die werd daarna ook ontslagen. Fedorov kreeg wel verschillende andere functies aangeboden, maar weigerde die. Hij wil naar eigen zeggen enkel terug op Defensie werken. Voetbal dan. Anderlecht heeft zijn eerste Europese wedstrijd niet kunnen winnen. Het speelde in Zweden 1-1 gelijk tegen Hammarby in de tweede voorronde van de Europa League. Anderlecht moest het na 11 minuten al met een man minder doen. De terugwedstrijd wordt volgende donderdag in Anderlecht gespeeld. Als ze winnen, spelen ze de derde voorronde van de Europa League. Bij verlies trekken ze naar de derde voorronde van de Conference League. In de ronde van Frankrijk tellen de renners af naar de laatste rit. Die is zondag al. Eerst rijdt het peloton nog 2 bergetappes. En die worden stevig, zegt sportjournalist Maxime Goethals.
3: Als je weet dat er morgen Alpe d'Huez op het programma staat en dan zaterdag nog eens die monsterrit over de Galibier, over Alpe d'Huez opnieuw 5000 en meer hoogtemeters, ja, dan is het wel logisch dat ze hier vandaag een beetje een rustige dag hebben genomen. Die klim leende er ook niet echt toe om grote verschillen te hebben.
1: Vannacht komen er meer wolken opzetten bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Zondag krijgen we buien en het wordt ook wat frisser.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Het is nog niet zeker of de E17 richting Antwerpen morgen vroeg weer open kan. Rond 7 uur vanavond vatte een vrachtwagen in de buurt van Lokeren vuur. De chauffeur kon nog op tijd ontsnappen. De brand is intussen geblust, maar de hinder is enorm. Journaliste Tanita de Meij.
2: Een vrachtwagen die heeft een klapband gekregen, die heeft vuur gevat. En er is een heel oliespoor op het wegdek terechtgekomen. Gevolg enorm lange file van zo'n 4 kilometer, want de snelweg is afgesloten.
1: Het wegdek moet nog opgeruimd worden en mogelijk ook hersteld. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op golfstaat Kuwait. Het leger zegt dat het verschillende Iraanse drones en raketten moest afweren. In heel Kuwait klonk het luchtalarm. Vanochtend waren er ook al Iraanse vergeldingsaanvallen op Amerikaanse legersites in Kuwait, nadat de VS eerder al Iraanse doelwitten had aangevallen. En ook AA Gent heeft zijn eerste Europese wedstrijd dit seizoen niet kunnen winnen. Het bleef in de tweede voorronde van de Conference League 0-0 tegen het Oekraïnse LNZ Cherkasy. Om verder Europees voetbal te kunnen spelen, zal Gent volgende week thuis moeten winnen. Ook Anderlecht bleef steken op een gelijkspel tegen het Zweedse Hammarby. Het werd 1-1. Hun terugwedstrijd is volgende week donderdag. Vannacht komen er meer wolken opzetten bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Zondag krijgen we buien en het wordt ook wat frisser.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.